0: Roger!
1: Let's get it running!

genoeg wandelt moe, hier drink wie drinkt te met. In eerste straat kom ik van wieten naar roeten, ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

die tafel eens op huis aankomt. Maar dan is het weer vroegdag. Oh, nou komt er nog maar weer eens uit. Ja, ik kom het nog wel weer eens ophalen. Kijk trons maar weer eens een keertje achterheen. Ja, ik kom nog wel eens langs. Nee, daar hebben we niks aan. Die moet er wel in komen. Nou, als Olibertig heet als ons, dan hoort weet wel.

Drie hier in de Leute. Het Hebrecht Vredeveld. Twee is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

0: De Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstort in kruis. U roept dat die fatie en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues. Les kwam geen vroes geloof. Bieden huilen dikke boer. Zei tegen de beste man. Hey beste man, waar kiekst u zoer? Zitten rutten in mijn buiten.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want een moos, mijn koppen.

Moet je voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé. Gewoon aan de brink of aan de straat. Of, ja. Gewoon mooi, klein, markant café.

Zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkade wat zo mooi is, hè? De binnenkaars. Ah, zuchtig Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is allemaal.

0: bist Mieges, dat weet je allemaal wel waar dat ben, hè?
1: Meegommels.
0: Hé? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels.
1: Jij, jij bent de Louise, ja.
0: Ja, meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Bist Mieges, dat ben Mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers, bist Miegers.
1: Oh. Ja. Ja, jongens. De Wiemelvos ging...

mooi café, hè? Maar Geert wordt eigenlijk wel mooi kwijt. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet te duur fort. En dan kun je zelf ook nog eens weer ergoen.

mit het wiggy van mijn leven. Du warst de vrouw voor mij. Ik was de man voor die. Wie huurden bij me koe. Toen was ik 30 jaar.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Haar hart wel deur toen hij mij zo zag. Dat ik het u dat en toen zie je zag.

Maar het hart dwars door de midden, kop vol applaus. Vrouwen wien en scholden klappies.

0: de dag. Die oom weer spuigelt in mijn lach. Gelukkig. En wees nog wel die eerste dag. De geur van lijf, de bloem en gras. Gelukkig.
1: Wetste nog de eerste dag, leefde stronen op tien wang, gelukkig.
0: Wees nog wel de eerste dag, die boom, haar takken, haar groene pracht, gelukkig.

kom bij mij liggen. Alles mag. Er gebeurde niks te vreugd.

0: Wie weint is onze laatste dag, die oom weer spiegelt pijnlijk zacht.
1: Du glitz stilkes uit mijn hang.

I'm all in the morning, is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, verzet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En hij is er stil in ding mij waar wetten. Hier boeten bindt wie u echt niet vergeten.

ideale brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikhaal die het gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert. Die tijd is nog voorbij, wat heb ze ervan leerd? Niks is alt en niks is nij.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
1: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
0: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

valt over het Drentse land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood, zoek naar roe. Soms ben je niet.

ooit retour. Weet wie, wie kon je nog weer in nevelige nachten? Of mijn lief, maar vooral niet op u wachten. U dogend lachend, lief is dan, dampig schierend schinsel van de volle maan. Hier

zacht. En weet je hoe ik nou een lippen smacht? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar dat

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen

0: Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
1: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
2: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen was. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, kom er wel doorheen. Je hebt maar lent een zere strotten, niet weten, alles wendt. Ja, ra ra ra di di da ra ra ra ra di da dom. Ja, la la la ra ja ra ra ra di da da da dom. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie knepen, zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren. Onder narcose en ging pien, er kon mij niks gebeuren. Ja, la la la di di da da da do do di da dom. Ja, la la la la la la la la di da da da da dom. Een screen te bekeken in de test, ging ik zo als dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pine, maar ik had wel dus ten trek.

ze mit, het ging maar zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Dokke bruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

Ik reup de arts, hij bekeek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou hulp met, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
0: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuwe dag gekomen, nieuwe toekomst in het verschiet. De ramen gooi ik open, frisse wind gaat door de kiet. Vloerkleed hang ik buiten en mijn kleren in de kast.

başka değilmişim. Kopumu en boş ver.

0: Lekker dier. Dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het geen club warm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Jans?
1: Ja.
0: Hey, is aan de lien hang?
1: Ja.
0: Oh, wou je niet eerst even slagen?
1: Je wil niet eerst koffie drinken?
0: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
1: Oh, als je dan verwacht dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
0: Oh ja?
1: Dat ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
0: Kijk eens aan.
1: Dus...
0: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
1: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
0: Alle wiep.
1: Oh, weer van die dreuge rommel.
0: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel, en dat is geen dreuge rommel.
1: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
0: Ik zou je daar wel even een slik in halvarine op doen.
1: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
0: Jan, stikt weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Wat?
0: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Ik heb nog geen last van haar.
0: Maar
1: dat heb ik ook niet aan mij.
0: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
1: Dat zeg ik.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
0: Ik weet niet. Die zegt dat al niet. Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de streer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je zeggen als de griep, maar die brengt ons niks.
1: Dat is het nog eens. Het is een wegloper.
0: Nou, wat?
1: Dus ik heb hem niet.
0: Heb je hem niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Nee, omdat het wegloper is, ja.
0: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
1: Dan is aan de beurt, zeg ik.
0: Werkt hem aan me af.
1: Ja. Dan kom ook wel een lied aan.
0: Haie Maries.
1: Ja, zeg dat wel.
0: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zit.

0: De velder loopt ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nou, dat werkt ook waar aan.
1: Wanneer dan, Jans?
2: Maar kijk maar het mooie afwegskruikring, of niet?
1: Mooi, die afwegs was zo schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat waren van ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
1: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikking gewoon.
1: Ja, maar wanneer dan?
2: Hè?
1: Die zie je nu werkt ook waar.
2: Met die hen, met die pen, heb ook.
1: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
1: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
2: Ja, de beide poorten,
1: dat
2: ja.
1: Is al verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja,
1: man. Worden nog net ontgeringde poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien. Het was een grote troep.
1: Waarom ben ik niet meer hoog aan aanhouden? Dan
2: ik heb hem ja niet zien. Ik heb hem ja niet zien.
1: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
1: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
1: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker. Ik denk, je moet direct eens in overleg maken met moed.
1: Ga je loopt niet meer weg.
2: Nee, dat heb ik. Ja, mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
1: Nee, die beiden zitten al in de soep. Mm. Deksel wil er als wat niet op.
2: Oh.
1: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Nou, dan zag erin met afwerken.
1: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
1: Hoeveel hou?
2: Tien.
1: Oh.
2: Tien.
1: Oh ja.
2: Tien.
1: Red ben ik
2: een hele
1: nog.
2: Mooie kappel.
1: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: voor verstanden smacht. Kreeg ook in te pakken en toen waren er nog maar 8. En ook wat heb je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Wat even dan?
1: Deurlopen die broten.
0: Wat even door in de bek?
1: Een hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zeker.
1: Ja, zeker. Deurlopen.
0: Als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is niet met een koffiedrink. Dat scheelt.
0: Aan het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die met een koffiedrinker. Jans heeft nog wel in buik. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die had door een Eldorado, beste geweld. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik had van Jans haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuiveren.
1: Oh.
0: Die kunt erin krabben en die kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broene barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereerd, trekker...
1: Oei. Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Wat nou? Ja, Jans zelf niet.
1: Dat stiet er wel...
0: Nee, hij jacht op een kipper. Hij heeft de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelde er wat gast af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk, oh.
0: Dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen killen. Dat is hard.
1: Maar hoe zit het? Dan ontstaat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even. Ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Goh, Jans, wat was dat? Jongen, moet je zien. Komt allemaal veert achter de kombijn.
1: Zal er maar heen weten van Jans de Bak.
0: Oh, er doet me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Even verder van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Aha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar hoe zijn we, hè?
0: Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harre gaat ze, Griet. Oeh, nu boek weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, grup Jansie, ik heb al een idee. Heb mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kippies bent niet gek. Die vunden nog verder ratten, de tarwe op die plek. Vraag een enthousiaste krop, lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kruperen op de grond. Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt hoe ze onder? Hoe zien ze, je rolt al van de binnen.
1: Oh ja, ah, ik heb het ook alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt er?
1: Ah, ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Dat is de meeste tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks, je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik mee dan. Maar nee. Waar moet worden toe zo'n honden aan zo'n stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: O, ja.
1: Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of de ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zal zeggen, Jansie, wie doet ze in de kluis? Ik kan zo niet ontdekken dat er anders wat met is. Ik zie hier rare plekken en ze bent nog lekker fris.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar

dagen geleden dood. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peabo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

laatste fietstocht luidt ons deur. De Noordpolder tot aan Goliath. De boom over vakantie heeft niet, maar er is hier al vakantie genoeg. De maak van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Die schone

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Riep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Riep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

het zelf dwang, dat zei ik niet meer. Wel lekker zelfstandig in die eigen sfeer. Daardoor heb ik mijn telefoon meer dan 50 keer. Want ik ben de persoon mijn illustreer. Ik pak de microfoon als een Duits geweer. Blaf ik op je tonen als een brune beer. Hoi, zoi, oi, sa, dat het hoe het is. Dit is mooi, ja, want het bloed fris. Geen gegooi, nee, dat is pas goed mis. Hoi, zoi, oi, weet dat dit goed is. Hallo, de kop erbij. Met die hip-hop van mij. Dit is nog stap voor die. En neem het op van mij. Hallo, de kop erbij. Met die hip-hop van mij. Dit is nog stap voor die. Hoi, zoi, oi.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het.

dat het ooit nog zoiets komen zo. En er is geen weg meer terug. Dat het ooit verreus zou lopen zo. Ik geloofde in een volmaakt geluk. En ik wil het niet.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boer de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakkeseert, ik deer is aan mijzelf alle. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die aasgieden kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beent. En beent moest koen. Gek was hier west.

Beendom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet meeneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beent. Nog niet een dubbeltien.

En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van beer.

hem allemaal al de been prakkesiert. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken 12 kubbies en skutteltjes, nog geen stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren. Let hij alles faal met een bevrijdende plof. Dan loopt hij droge naar de kamer, pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in en laat de boel de boel. Al de beerdenskeef onderuit gezakt in zijn armstoel.

gevroren, hè? Zo lang gevroren. Oh, de Pinktelaar, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vun hem geen talent.

Akov. Een kerel uit de zaal, stun op en zeer. Hou de jongen aan de bek, dan wil allemaal tevreden.

sagt, så hebt für lest von nem wat vernommen. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkomen, te voorkomen dat ze hem pakt.

0: Wie gewoon in Drents verder.
1: Ja.
0: Eens kijk naar voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Ja. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven gidanne.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: liedje. De grill waar als iedereen, elke nine...
1: Fort van
2: is een gewezen gitaar. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zingen.
0: Of inhaken ging. Oei. Ja, mensen?
2: Derde coupletterie.

0: Marie. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpje zijn, jongens.

Oon me nog lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven hier in mooi, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onder zich. Diep voort, een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger, duurde krulkes van zijn boord. En dacht,

0: beschikt de grote baas heeft zomerdom.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Hey, Geert. Deep end op back. Kom van me. Als een zaak. Voetspul. Ah, man, dat ken je nooit. Scheidsrechter, daar ben ik nog zeker niet gehoord.

dies too quick. And Indian Ave, Joicky Laven, was the guilt for Bargesist. Altijd fleurig, goed in het veld, was net geen.

de la street. Neem die neem, zou ik hier leven, het trintje. Maar stoer, daarom leest. Zo'n meisje, aan meer weesje. Ben ik meisje die dealen weet.

yummiest yeast. Is the vierde, yummy best.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, ja, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening. Meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land.

0: Hei, hei, hei, wat doen ze door weer in Limburg met ons lutje live? De man zijn schat van, ze verrekken weer in Limburg met het grunnige repertoire van Eden. Kom ons nooit aan ons lutje live. Good night. Ik moet echt even oprecht zeggen, want ja, weer mijn lutje live, dat kan toch gewoon schat wezen. Die smoken ons lutje luiven en ze geven ze een kuske aan een schat door in Limburg. Man, het smaakt me aan het haar dat ik zoiets van huur.
1: Oeh, het is hier donker en koud.
0: Kom ons nooit aan ons lutje luiven.
1: Oeh, doe eens hoe ik van houd.
0: Dit is toch jammer dat Derek eruit meer is, hè?

beugel was doen, twee leg, twee breid. En akker, akker haar het hem vol zwijt. Was God en dree was.

0: dit waren nog lui die wilden nog een echte ouderwetse bruiloft organiseren, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord hadden ze in de krant die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heren, geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraant onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo is het maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles. Ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Eh? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé? Eh?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat is, daar weet ik niks van.
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige moe van elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto. Hadden ze inhuurd en zo met mooi bloemstuk erop. Want... was dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar, in overval ook wat. Soms vuur met veel geheister oma

0: is aan ze arie. Hier moet je zitten allebei. Voor het feest begint, dat duurt nog wel een uur. En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is een vol geluidsapparatuur. Als je waren er volste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft ging en begon om 8 uur. Hoor, moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker aan, zeker.
0: Nou, ze stonden naar goede wal en...

0: heeft niks zit aan de smok, maar wat deur. Uw zus maakt wel foto's, dat ik u later wel zien wil het allemaal maken.
1: Nou ja, toch maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oudste?
1: Jantje dit luister.
0: Jantje dit luister, ja.

0: kwam de No Marise lied die dat ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè. Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de parlen, maar wel zien feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep en stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nooit je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest zien. Ja, het is misschien wel wat raar. Ook een muzikale duit en zakking doen. En dat doe ik voor mijn dino. Want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

we gaan met elkaar allemaal eens in met gezang. Dat lekker wel mooi. En dan ook in de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja. Ja, goed, Martin. Ja, prima. Je hebt de lochende.

0: de kou van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerend, lof.
0: Oh.
1: Zelfde zalen.
0: Prachtig.
1: Niet zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt, lof, is dat je elkaar in aankiet.
0: Ja. Oh ja.
1: En je mijn aankiet,
0: dat is iets. Heel romantisch was dat dan, hè?
1: Maar wel een goede aankiet.
0: Ja, ja.

0: wat mooi, mijn jongen. Zegt dat ja. Wat ja, maar daar ga je niet op rekenen.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Oh, nee. Je reed al een jammer.
0: Ja.
1: Hè? Oh. Maar als er een moeder...

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money.
0: In Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets anders.

Eerste regen, vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

under vem hans bra. Maar door vind je lichte meisjes en zwoer jongens, zo zogenaamd heid en plooi. Die waar ik bedoel zijn hier in de East niet neergelaten. Die waar ik bedoel, die liggen tussen Altweerterhei en Tungelrooi. Dus uze aaien eiken, hoe het zijn tussen de wortels is weggeweest.

gespeerd, het hij als kind gespeeld in dit klapzand. En als niemand schetsen doen, stingen hier alleen maar dichte dennenbossen.

Zo gevroogd er, die vlekken per kontje. Weet ze wie dat zit? Nee, zeg ik, wat wil ik van reën? Nou, als zo'n ree bang weer, dan werd die vlek gans wit. Schoon, hè?

Wie zegt dat niet? Doe maar normaal, dan ben je gek genoeg. Maar moet zijn is voor mij toch ook wel wat tapat. Daar is zelfs voor boschop nog, ja, in de rieën moet staan. Doe maar in je moe, goddank woon ik in de stad. Zie de koeien die voor het eerst weer naar buiten heen gewoon. Nou, ik zit binnen, het is nu tijd voor het nieuw normaal. Ik ben nu wat kloor met

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: een beetje keel, dat is je leem. Dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar hij als beetje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En wat anders maar is achteraf. Nou, kijk, hij anders achteraf weet. Oh, kunst. Hij anders achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebeld. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten liep. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Rob ze mijn kast verzoek. En doe ik achteraf. De eer aan het grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef vergeten ben. Rustig leven. Rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me gehung als een, zo'n ding met gertjes erin. Ja, dat kump. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me gehung van 12 uur tot de middag. En zo slim gehung, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik deurde mij een in, wat heur ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloon op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloon van de grond en dacht bij mezelf. Wat heb toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoeid, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoeid. Je luistert naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in de vrije tijd geen delta vliegen. Ja, delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghoff. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust. Den en den, hij is ons nu net ons kunnen. Dit is een geschichte van een keel die niet zo vast is in kop. Is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik hoor zo vaak zeg.
0: Ben ik dat weer vergeten dan? Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1.

gezien. Hoor het nog maar eens, 7:15, en kan zich nog maar eens toezien. Dan moest het zaterdag zien, mam hou een kook gebakken, en der moest op de kuurke de storm. In kan cacao.

en een brief op de mat. Tussen gezet en reclame, schrikstig rot en rapstig billet. Jan en Marie, die zwoeghootst daar leken. Gondoeteree, doe ik snozen op. Zoei die van e holen, maar op eens is toch alles veranderd.

Nog ken ik hier wie vroeger werd die onschuldig vuur.

Toedam, als het was. Kom, doen, schoon.

Al ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gewoon oelijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan op, drukt klein tegen zich af.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel net hak op. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkroep.

Het luin is aan het gekurkelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel wallekring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

echt waar. Een hele mooie verslaaf, had het nooit achter mezelf gezocht. Maar het is een sport, die vind je kei gaaf. Ik een sport, nee, ik hoef niet te zwemmen, wil geen berg meer beklimmen. Tennissen vind ik niks meer aan. Maar liefst, iedere dag wil ik wel naar die golfbaan. We hebben ooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden.

blauwe en te bijen. Rollen dat geitje, lopen dat geitje, allee, kroeben dat geitje, als te bleef. En de Duitse niet zomaar, hoor, loes toch een verdedig map. Loerig eerst met mijn laser, wie weet die vlag naar steen. Op mijn iPhone heb ik ook een app. De wies op elke hol uit welke hoek de wind vandaag weer weet. En dan denk ik, is

Wie verrot je dacht dat ik dat leuk zou vinden? Om tegen een bijlke te houden. Om dan in trance te kijken wie dat dingske zweef. Om het veertien stekker door de modder te schoen.

Ach mannen, hoe kan het? Want putten, dat is een werkske osofie. Ja, dat putten, mannen. Eders keren staat een ganse studie. Wie lub in hemelsnaam die lien? Nee, jong.

Hij wist mijn put nog op 13. Oh, de putte rolde eerst naar links en toen over dat bijsje. En toen ging er toch naar rechts, wie ik niet heb bedacht had. En toen dacht ik nog, geet er het holen, geet er het holen, geet er het holen. Blijf liggen, nee, man. Hij ging het holen. Dat was met een put van 12 meter, wat zeg ik, 16. En dan zien we, zit minder. Deel.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hart Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben een vriend verloren. Gelukkig niet aan een vuste vroege dood, maar aan de tijd die soms een vriendschap doet vervagen. Want tijd het lak aan waar een mens in gelooft. En ik geloof zo in deze vriendschap. Dus geloven tegen beter weten in. Dat alles eeuwig zal duren. Maar dat is het denken van een zorgeloos kind. Hey, hoe vaak heb ik met jou gezopen en urenlang geluld over muziek. En toen het nodig was, heb ik een onderdak gegeven. En in schouwen, we hebben gejankt om mijn verdriet. En ik weet, hoe leven gaat nou verder. Het gaat beter, en gaat ook beter dan dat verdient. Maar jongen, we spreken elkaar echt nooit meer. En ik heb mijn kindjes nou al jaren niet gezien. Maar ik blijf wel vallen en wel opstaan. Die haan zal ik kraaien, morgen vroeg. En als er over mij weer iemand aanklopt, zal ik er zijn met uw geloof voor de boeg.

En hield aan weer zijn mond. Met een halve boord, een keile kop of korte broek.

borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Maar als toen een dag dat ik weer mooi weer zal spelen. En al wat best is vergeten ken. En dat is toen nog mooi vist.

0: moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Ga me alleen maar fase hoog nog soms wat spiet. En ik schoon me liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leidde, zat onze

strop, nu lig ik in mijn bed. Ik was toch ergens anders net, mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan, en dat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan, maar ja vooruit. Nog ene dan, nog ene dan, nog ene dan, en dat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan, maar ja kom op.

laat gestaag omhoog kruipen. Vergeet alles waar je bent.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

mis je de boot en heb je pech.

herinner mij, is er dag van gister, de danslessen van onze school. Bernardines,

terug. Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Met de Christmas.

de volgende dansmoos met een aard. Toen zocht ik weer het zoentoet. Een meidje dat mier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

mensen, ze bunt niet echt rieke, ze bunt ook niet arm. Ze hebt nog niet alles wat ze zullen wensen, maar een eigen heert heb ze, gemuurlijk en warm. Ze sporen

Smiezen geen huis werd verkocht, of ze weten er wel van. Ze zullen het liefst elke nekommer kiezen, want de stand van de buurt door kumber op aan. Verzukkel u, is het dan ook slim verdrietig aan ander volk die

Te ligt verstopt in de struiken, een schuultje het mos in de vernieuwingen dicht. Gemeente wolle ding voor wat anders gebruiken, want leugstand kost centen, dat spruk jo voor zich. Een centrum voor Turken, dat zal wel wat wezen, al ligt die Kaanstrote bepoold niet centraal. Het was bloos maar een plenneken, zo heb ik gelezen, maar de buurt kwam in actie, het was

die Turken verhuizen, dat moet ze manges laten en aantekeningsvieren bij Eupen zat. Oh nee, we willen echt voor niet discrimineren, maar we kieken nou de zaken van een andere kant. Het bestemmingsplan ligt door.

0: Zoeg naar be.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling.